0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
6: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan een 500.000 euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24-7 Diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt. Maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arnaud de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan €500.000 buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24-7 Diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt. Maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arnaud de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan een 500.000 euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24-7 Diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt. Maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arnaud de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Je beleeft een echte zomer. Zomer. Zomer. Zomer. Zomer. Met Radio Demerstad.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De onderzoeksrechter in Leuven heeft 4 mannen uit Diest tussen 18 en 24 jaar aangehouden voor drugshandel. Op woensdag 24 juni deed de politiezone Demerdal na een maandenlang onderzoek 4 huiszoekingen in het kader van drugshandel in Diest. Agenten namen meer dan €5.900, cocaïne, cannabis, lachgas, een dolkmes, een vuurwapen, 2 steps en een fatbike in beslag. 4 verdachten werden diezelfde dag nog opgepakt en verhoord door de politie. De onderzoeksrechter heeft ze ook aangehouden. De raadkamer verlengde hun aanhouding ondertussen al met 1 maand. Politiezone Demerdal zet het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter verder. Het was heet in juni en dat was ook te merken in provinciedomein Halve Maan Diest. In de zwemzone werden 29.500 bezoekers aangemeld. Op 7 dagen was het zwembad volledig uitverkocht. Dat hoogzomerweer lijkt overigens nog niet achter de rug. Het provinciebestuur roept bezoekers op om op tijd te reserveren, zeker tijdens de warmste dagen. Volgens gedeputeerde Schevenels is er op gewone zonnige dagen nog wel voldoende capaciteit. Enkel op die hete dagen bereikt de zwemzone de maximumbezetting. Er wordt geadviseerd om de weersvoorspellingen goed te monitoren als je plannen hebt om te gaan zwemmen. Je kan je ticket 5 dagen op voorhand boeken. Niet alleen de zwembadzone realiseerde recordcijfers, ook in de recreatieve zone was er veel volk. Daar werden 12.503 bezoekers geregistreerd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen gestorven. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En sport: op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte Kroatië met 2-1, maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zomer is hier. Zomerradio.
3: En dat hoor je. De zon en de muziek.
2: Radio Demerstad.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. Die jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA, nam de klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
3: De trainer zelf ontkent de feiten. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte dan weer Kroatië met 2-1. Maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En dan nog een verrassing op Rock Werchter gisteravond. Daar dook Pommelien Thijs ineens op tijdens het optreden van Mumford & Sons op het hoofdpodium. Journalist Quinte Evens zag het gebeuren.
5: Na 3 kwartier komt ineens plots Pommelien Thijs op het podium. Ze zingt eerst een duet en daarna mag ze Atlas brengen en wordt Mumford & Sons een wereldberoemde band, haarband, die ondersteunen dat nummer. Het publiek wordt natuurlijk helemaal gek.
3: Het is Pommelien haar allereerste samenwerking met zo'n grote internationale artiest. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.

Nee, dit is hier niet Amerika. Hij heeft gelijk, hè, David Bowie. Dit is het Festival der Vloemingen. En daarin ben je verplicht van met alle liedjes mee te zingen. Want het is de radio- en karaoke-show. Dus ja, het is een soort van valkuil. Maar je bent erin getrapt. Het is nu te laat, hè.

0: Radio Willemstad.
1: Is er ook nog iemand die me eventueel een keer kan bestoeven, ja?
2: Rudy van Vlamingen.
3: Ja. Dat is een knappe gast, dat is een man van zijn volk, die is sportief, die is vlotter taal, die is... Die lacht ook voortdurend.
2: Hey. Je kaalt maar en je kaalt maar, met je weet niet wat je kaalt, jong.
1: Hé, hey, ik mag ook eens een keer iets hebben aan deze show, hè? New York City, het is een original. I am doing fine now.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling. De klant.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren en dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
2: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
6: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Het was een mysterious girl, volgens Peter Andre. Maar of ze nu mysterieus is of niet, komt toch allemaal op hetzelfde neer, hoor. Maar ik kan me daar niet over uitspreken, hè, want ik hou me de laatste tijd enkel nog bezig met food pairing. Wil u meer van dat andere, dan kan u bijvoorbeeld terecht in B&B Zoekt Lief. Die zijn ook weer begonnen, hè. Daar zitten ook weer kastaars bij elkaar, hoor. Ik pick

Katrina and the Waves. Ik zag dat op een aantal plaatsen thuis al mensen begonnen waren met Mexican Waves. Dat is mooi, dat is plausibel, maar ik had dat dus niet gevraagd, hè? Geen verplichtingen. Vanaf 7 uur vanavond ben je bij Trekstaal aan de Boudewijnvest in Diest. Welkom voor Krautrock. Is dat Duits? Ik weet niet wat dat is, maar ik voel dat dat Duits zou kunnen zijn. Dat mag, hè? Morgen van 2 tot 5 opent het Repair Café in het Bruine Café van het Stedelijk Museum in Aarschot. En van maandag tot en met vrijdag volgende week ben je aan de Hemmekes in Zichem. Welkom voor Plein op Wielen. Met sport en spelmateriaal en begeleid door monitoren. Maandag van 1 tot 5, de andere dagen al vanaf 9 uur. Dat heb je opstaan en je hebt meer dan gelijk, want wij organiseren hier al je klassiekers. Alle klassieke schoonheden. Viola Wills, Do You Remember? Ja, ik vraag het er maar bij, hè. Als je zegt van dat ken ik niet, dan bent u niet goed bezig, hoor. Dan is er een of andere lek, hè. I'm gonna get along without you now.

0: De Beatles, zeg, amai, hè?
1: De Beatles.
0: Beatles, ja.
1: Ja.
0: Tof, hè?
1: Dat waren brave jongens.
0: Ja, ja, dat zeg jij.
1: En een schoonkoppige nare.
0: Ja, maar je had toch problemen met John Lennon, hè, of niet?
1: Ja, John Lennon? Ja. Die had ook niet gehaald.
0: Voilà, dat zeg ik, hè. Ja.
1: Die heeft een keer geprobeerd van mijn tong te draaien.
0: Allee,
1: maar dat ging niet.
0: Hoe dan?
1: Ik was juist aan het delen.

De liefde, jongens, dat is gewoon, dat overwint alles. Maar van overwinningen gesproken, wat denkt u nu echt, serieus, van de rode duivels? Hoe ver gaan ze nog geraken? Want ze zijn nu al één keer door het oog van de naald geraakt. Of twee keer. Gaat dat ook een derde keer lukken?

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.com.

Ze kan er niet van tussen, zegt ze. Ze moet gaan werken. I can't break away, Tracy Ullman. Wat heb ik daar medelijden mee, hè? Rudy van Vlaanderen. Nee, zeg.

0: Dit is Radio Demerstad, waar de ene lobby de andere niet is. En schijnt dat dit een echte is met Benjamin.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

Titanic, dat was nog eens een bootje, hè? Céline Dion en My Heart Will Go On. Ja, Titanic en ijsbergen, hè? Een probleem, hè, voor Titanics. Maar ook voor ons uiteraard, want het was de voorbije dagen zo niet, maar vorige week was het zo verschrikkelijk warm. We hadden op een bepaald moment ijsbergsla gekocht, in de ijskast gelegd en na een paar uur niks meer van terug te vinden. Volledig weg, hè. Hoe dat kan, hè. Village People met Weilen, ja, de flik die er niet meer bij is. I can't stop the music. Everyone.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nant de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
3: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na die zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meeste kunnen bij vrienden en familie terecht. Burgemeester van Doesburg benadrukt dat de stad een oplossing zoekt voor wie nergens naartoe kan. En oppassen voor inbraken als je deze zomer op reis gaat. Dat is een waarschuwing van de FOD Binnenlandse Zaken. Vorig jaar waren er 8000 woningdiefstallen tussen juli en september. Dat is goed voor een kwart van de inbraken in 1 jaar tijd. Michiel Praat van de FOD geeft tips.
5: We zien als inbrekers doorhebben van briefbussen oorvol en dergelijke, of dat lijkt geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewoner indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewoner indruk mogelijk te maken.
3: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich makkelijk kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1. Ook Spanje kon zich plaatsen, dat won gisteravond al vlot met 3-0 van Oostenrijk. En het lijkt nu zo goed als zeker, zangeres Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce trouwen vanavond in New York. Dat schrijven Amerikaanse media, die een vergunning van de stad in handen kregen. Het feest zou doorgaan in Madison Square Garden, dat is een grote arena. Swifties worden op honderden meters afstand gehouden en gasten moeten alles geheim houden en mogen geen gsm's meenemen. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Stop loving you, zegt Toto. Nee, zo zijn we niet. Wij blijven doorgaan tot aan het gaatje. Een goeiemorgen, het gaatje is 9 uur voor dit festival van Vloemingen.
1: In Vlaams, Brabant en Limburg.
2: Goeiemorgen. Ladies and gentlemen, hier.

de mensen die kritiek zouden hebben op dit liedje, dat het nog lager moet. Ik weet het, maar lager kan ik niet meer, want dan is het gegarandeerd in de broek, hè. Gelukkig is er een man met een borstel en met witte verf. Bill Withers, inderdaad. En dat is toch beter om de zon terug te kaatsen, hè. Het is een lovely day op Radio Demerstad, zoals elke dag.

0: werk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
4: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling. De klant.
3: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Volg ons op Facebook.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be. 016 502 270.
6: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: over, lay down and let me in. Ja, dat zal wel, maar laat me maar even doen, want ik heb nog veel werk vandaag. We moeten straks ook nog aan foodpairing doen en het weer blijft goed. Het is zomers vandaag, niet uitbundig, 25 graden. Ook in het weekend zou het hoofdzakelijk droog moeten blijven tot 27. Hey, het is zomer.
1: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten.

Hey, hey, het is zomer en Luc Bral. En uitgerekend in de zomer, wanneer we iets meer met de auto willen rijden, zo op vakantie gaan, hè. Een dagje naar zee, dagje naar de Ardennen, wordt de benzine vandaag weer wat duurder. We trekken het ons niet meer aan, hè. We zijn het al gewoon, hè. Peaches en Herb op Demerstad, reunited.

Hinder, daar beneden is het, aan de beek, ik weet het zijn, hè. Down in the Boondocks, Billy Joe Royal. En ik kan dat meteen ook footpairen, want dat is nieuw in deze show. De Boondocks is namelijk ook een American Steakhouse in Wichelen. Oost-Vlaanderen, jawel, en waarom vertel ik dit? Wel, waar nu dat steakhouse is... Die Boondocks was vroeger heel lang geleden in de jaren 70 en de jaren 80 de popcorn dancing, de shampoo. En misschien ben je daar nog geweest. Dat zou kunnen. Al Jarreau, Radio Demerstad. Let's go, boogie down.

0: many times. Hoeveel ritten gaan we winnen in de Tour? Ja, pas op het WK voetbal zijn we dan toch uiteindelijk wel goed bezig. Hè? Nu nog in de Tour, we gaan met 31 jongens van bij ons daar naartoe. En we gaan toch wel een paar keer de armen in de lucht mogen steken, mag ik aannemen. Hè? Charles en Eddie op Radio Demerstad, Would I Lie to You?
1: Nee.

0: resultaat. Abstract. Nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en fix. U wil een trickster met verstand van zaken.

Lou en de Hollywood Banana's. Er is ook de stinkstokversie, die ken je. Ja, ik weet het, ik moet voorzichtig zijn, want er is hier ook een VAR geïnstalleerd. Als ik een foute uitspraak doe, dan wordt er meteen teruggespoeld. Hè? Hey, helemaal.

Zit er niet aan te komen hoor, dit weekend, de komende dagen. Nee, voorlopig nog niet. Het blijft zomers warm met in het weekend temperaturen tot 27 graden. De donder gaat voorlopig niet rollen. Hebt u graag dat er iets rolt, dan rol ik graag van de band voor u met een nieuw programma, maandagochtend. Wat denkt u daarvan? Ziet u dat zitten? Ja, ik wel hè. Maandagochtend, ja, 7 uur, dan gaan we opnieuw festivalen, radio en karaoke show meezingen met alle liedjes die voorbij komen. En om het af te ronden, nog naar Makkie, hè. Je moet het niet altijd zo moeilijk maken, vind ik, hoor. Gewoon handjes in de lucht, hè. Hands up met Ottawan. En zo wens ik je een heel fijn weekend. Tot maandag.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. Vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
3: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na de zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meesten kunnen bij vrienden en familie terecht. Burgemeester van Doesburg benadrukt dat de stad een oplossing zoekt voor wie nergens naartoe kan. En sport op het WK voetbal heeft Zwitserland zich makkelijk kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1 dankzij een doelpunt pas in de extra tijd. En gisteravond kon ook Spanje zich plaatsen. Dat won ook makkelijk van Oostenrijk met 3-0. Portugal en Spanje spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En Madonna brengt een nieuw album uit na 7 jaar. Het album heet Confessions 2 en het is een vervolg op haar iconische plaat Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het zou veel invloeden hebben van elektronische muziek. Radiopresentator Jan Bosman.
5: Ik denk dat fans een heel mooi en goed dansalbum verwachten dat gebaseerd is op dat eerste album of toch een soort van vervolg zal zijn. Blijkbaar zou Stromae meegewerkt hebben aan het album. Kylie Minogue, Sabrina Carpenter, allemaal toch wel grote namen.
3: Madonna is 67 intussen. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.

Ochtendspits op vrijdag verliep vlotjes dankzij Rudy van Vlaanderen. Dankjewel voor het festival. Nu de classics op de werkvloer tot 11 uur. En dat begint hier al goed met de Bee Gees. Classics at work, tips, leads, vrijdag 3 juli, ja, het is de eerste vrijdag van de grote vakantie. Voor anderen de laatste werkdag voor de grote vakantie. Het positieve, dat zie je alleen maar aan de kant waar je staat, zit of hangt. Maar kijk, wij liggen hier tussen de classics en de verhalen. Een hele fijne vrijdag.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 106.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of

0: Dit was hun entree in de hitparade. Voor velen de eerste kennismaking met de Stray Cats in de zomer van 1980. Runaway Boys.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smits.
0: En de jongens zijn jarig. Trudo en Julian, dat zijn de zaakvoerders van het reisbureau De Blauwe Vogel in Sint-Truiden. En op 12 juli gaan ze iedereen trakteren met een gratis ritje op de kermis in Sint-Truiden. Nieuwe verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken. En de classics. Jack Jersey is dit 1974.

0: Joe Cocker was dat. An Unchained My Heart. Bij Radio Demerstad op vrijdag voormiddag. En zometeen nieuwe verhalen op de werkvloer. Verhalen over ondernemers en handelszaken uit Limburg en Vlaams-Brabant. Ik had ook eerder al een heel mooi verhaal voor de fans van Johan Verminne. Want hij gaat in december dan toch beginnen aan zijn afscheidstournee. 13 december in de Zwanenberg in Heist op den Berg. Zometeen Johan Verminne en meneer Middelmaat.
1: De werkvloer.
0: Reisbureau De Blauwe Vogel in Sint-Truiden gaat de klanten binnenkort trakteren. 12 juli gaan Trudo en Julian trakteren op een gratis ritje op de kermis in de stad. Dat doen ze ter gelegenheid van hun verjaardag en daarmee willen ze eigenlijk alle klanten een leuke verrassing geven. Een gratis rit op de kermisattractie Polyp. De eigenaars van het reisbureau hopen dat meer ondernemers dat zullen volgen, want dat gaat uiteraard zorgen voor meer plezier op de kermis in Sint-Truiden en dat gaat ook zorgen voor nog meer tevreden klanten bij de middenstand in de stad.
1: De werkvloer.
0: De cafetaria SOK Sok in Deurne heeft een nieuwe uitbater. Eind augustus begint Tanja daar aan een nieuw hoofdstuk. Momenteel wordt er nog gerenoveerd aan het gebouw. De buitenstructuur die staat er al. Binnen wordt er nog een aantal weken werk geleverd aan de afwerking. Stap voor stap wordt er hard gewerkt om er een moderne plek van te maken waar sport en ontmoeting zullen groeien en de buurt weer kan samenkomen. En samenkomen, dat zal zeker lukken met Tanja als nieuwe uitbaatster van de cafetaria. We wensen haar uiteraard heel veel succes vanaf eind augustus.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

Dat met filmmuziek uit 1983, Far From Over. Morgen vanaf 2:00, dan viert de wijk Lobos Koestraat in Scherpenheuvel haar jaarlijks zomerfeest. De IJzer en de Demerlaan die worden een petanqueplein. En om 3:00 morgenmiddag begint de Crazy Bingo. Om 6:00 in de vooravond is er volksdans. En tegen 8:00 treedt Music Time op en is er dus dans voor iedereen. Er zal heel veel kinderanimatie zijn. Ook een springkasteel zal opgebouwd worden. Het zomerfeest in de wijk Lobos Koestraat in Scherpenheuvel. Morgen vanaf 2:00 is daar iedereen van harte welkom. We trekken naar Sheffield, een stadje nabij Londen in Groot-Brittannië. Daar woont deze Paul Carrack.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
5: Voor elke

Pal. De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stok Pal heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stok Pal. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Provinciedomein Het Vinnig in Zoutleeuw heeft opnieuw een horecazaak. De nieuwe uitbaters willen hun zaak zo toegankelijk mogelijk maken, met onder meer cocktails en enkele Belgische klassiekers op de kaart. De provincie zelf investeerde dan weer in een speeltuin aan het terras van de zaak en benadrukt zelf het belang van een horecazaak op het domein. Er waren heel wat technische problemen met de fonteinen op de Grote Markt in Sint-Truiden, maar de herstelde pomp is opnieuw geplaatst en de volledige installatie wordt aanstaande maandag 6 juli getest. Met de terugplaatsing van de herstelde pomp zet Sint-Truiden opnieuw een belangrijke stap vooruit, zegt schepen van openbare werken Philippe Moers. De komende test zal duidelijkheid brengen over de toestand van de volledige installatie. Hoop uiteraard dat de hele boel werkt, zodat de fontein opnieuw een meerwaarde kan zijn voor inwoners en bezoekers van de stad. Bar West blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open. Als de fontein terug werkt, zal het fonteinschema afgesteld worden op de activiteiten op de Groenmarkt, zoals de WK-matchje op groot scherm. Meer informatie vind je uiteraard op de website van de stad Sint-Truiden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Europese luchthavens vrezen vertragingen tot 5 uur. Heel wat grote luchthavens hebben een nieuw douanesysteem. Als je van buiten de EU komt, krijg je geen stempel meer in je paspoort. Dat gaat voortaan digitaal. Maar het systeem kampt met veel kinderziekten, waardoor de wachttijden nu vaak kunnen oplopen. En door de drukte in de zomer vrezen de luchthavens extra veel problemen. Ze vragen samen in een brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om het systeem af te voeren. Een kwartier geleden is in Brussels Expo het toelatingsexamen voor tandarts gestart. 2500 jongeren doen daaraan mee en er zijn maar 277 plaatsen in de opleiding. Degenen met de hoogste scores kunnen dus starten. Het examen is ook opnieuw met pen en papier, omdat er vorig jaar gefraudeerd werd met ChatGPT. Gisteren was er al het toelatingsexamen voor arts, morgen dat voor dierenarts. Vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt aan een publieke laadpaal. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. En Tomorrowland is opnieuw het beste festival ter wereld. Al voor het 6e jaar op rij staat het op 1 in de DJ Mag Top 100. Festivalgangers over de hele wereld mochten stemmen. Tomorrowland verwelkomt elke zomer zo'n 400.000 bezoekers in Boom in 2 weekends. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25 graden.

Vanessa Paradis was dat. Ze was amper 17 jaar op dat moment en ze scoorde haar eerste hitje in Vlaanderen. Vanessa Paradis met Joule Taxi. Dat was 1987. We hebben straks Alides Hidding op de playlist. Dat is de zanger van de Time Bandits. Gino Vanelli met Hurts to be in Love. En we gaan die vrijdag helemaal compleet maken met Rick Astley. Never gonna give you up. Meezingen met de liedjes die je kent. 30 wielertoeristen uit Leuven die zouden deze namiddag moeten aankomen in Parijs op de Champs-Élysées. Dat is een eerbetoon aan Lucien van Impe die 50 jaar geleden de Tour won. En laat het nu net zo zijn dat morgen de Ronde van Frankrijk vertrekt in Barcelona in Spanje. Alle actualiteit hier bij Demerstad en de classics. Mama's jasje, ik mis haar zo.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbornstraat 30, Alke.
6: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
7: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
8: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
9: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
8: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
9: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
10: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
11: Radio Deemstad.
12: Radio.
11: Tijdloos. En verfrissend.

Amazing Vrijdag. Radio Demerstad staat aan in de wagen, thuis, op de werkvloer. Heel fijn dat je erbij bent. Ja, zo zijn er dus 30 wielertouristen uit Leuven die op dit moment onderweg zijn aan de laatste etappe richting Parijs naar de Champs-Élysées. Ze doen de Col du Vélo Tour uit 1976. Dat is eigenlijk een eerbetoon aan Lucien van Impen die precies 50 jaar geleden de Ronde van Frankrijk won. Ze fietsen meer dan 4000 kilometer, inclusief die zware etappe van Genève in Zwitserland naar Alpe d'Huez. En ze zamelen zo geld in voor het Healthy Heart Fund van de KU Leuven. Ja, normaal gezien moeten ze deze namiddag aankomen in Parijs. Dat is hun laatste etappe en dan kunnen ze uiteraard het verzamelde geld gaan tellen en bekendmaken. Morgen begint trouwens ook de Ronde van Frankrijk. Hè? Voor zij die dat nog niet wisten, morgenochtend in Barcelona in Spanje.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Amazing Vrijdag en de classics op de werkvloer. Radio Demerstad staat aan met muziek van de Turtles uit 1968. En net daarvoor nog Sugar Hill Gang en The Rapper's Delight in 1979. Het allereerste liedje waar ooit een rap in voorkwam. Het is alleszins een monument in de popgeschiedenis geworden. Deze man die zou je nog kunnen kennen van Wild Horses, Gino Vannelli en Hurts to Be.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Volg ons.

Dit maken, meezingen met de liedjes die je kent. Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Volgende zondag dan nodigt de fanfare van Okselaar je uit om samen in haar zaal de zomerfeesten te vieren. Volgende zondag begint dat om 4:00. En de fanfare doet dat met de collega's, met de Mottegalm uit Rillaar, met de Sint-Jansvrienden uit Averbode, Sint-Willibrordus uit Meldert en Sint-Lucia uit Engsbergen. De toegang is volledig gratis en ze beginnen te spelen zondagnamiddag om 4:00. Als je nog op zoek bent naar activiteiten voor het komende weekend of voor de komende vakantiemaanden, kijk eens op onze agendapagina op de website www.radiodemerstad.be. I wish it will rain down. Nou, misschien wel is dat handig en goed voor de plantjes. Dit is

0: Beatles zit de zomer helemaal in je radio. En Kurt gaat daar zometeen nog een aperitiefje bij zetten. Ja, dan is het compleet, hè. Itsy bitsy, teeny weeny, yellow polka.
1: Classics at work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Morgen de start van de Ronde van Frankrijk. Morgenochtend in Barcelona. De pronostiek voor de ploegen en de renners. Ja, dat gaat hier helemaal rond op de redactie. 30 wielertoeristen uit Leuven die zijn onderweg naar Parijs. Ze komen deze namiddag aan na de Col du Vélo Tour van 1976. Dat is een eerbetoon aan Lucien van Impe, die precies 50 jaar geleden die Ronde van Frankrijk won. Deze namiddag worden ze dus verwacht op de Champs-Élysées. En de cafetaria SOK, Sok in Deurne, heeft een nieuwe uitbater. Eind augustus gaat Tanja daar beginnen aan een nieuw verhaal op de werkvloer. Voilà, geniet maar van dat aperitiefje en van de lunchradio. Een hele fijne vrijdag en een heel tof weekend. Aanstaande maandag, iets na 9 uur, hebben we nieuwe verhalen voor u klaar.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het openluchtsportpark De Luik in Aarschot is officieel open. Het project heeft 20 jaar geduurd. De sporthal op de site is nog in aanbouw, maar de terreinen er rond kunnen wel al gebruikt worden voor buitensport. Je kan onder meer skaten, fitnessen en basketten. Het nieuwe sportpark is bedoeld voor sportclubs, scholen en inwoners die recreatief willen sporten. De sporthal voor binnenactiviteiten is nog in opbouw. In het voorjaar van 2027 zou het nieuwe sportcentrum open kunnen, zegt de stad Aarschot. In Gladbeek is de bouw begonnen van het nieuwe gebouw voor de KSA. De oude wijkschool aan de Solveldweg wordt verbouwd tot nieuwe lokalen voor de jeugdbeweging. Enkel de buitenmuren blijven staan, voor de rest wordt het gebouw duurzaam vernieuwd. Er komt buiten ook een nieuwe speeltuin. Als alles goed gaat, is het nieuwe KSA-gebouw volgend jaar in de lente klaar. Het project kost zo'n €425.000. De gemeente Gladbeek kan rekenen op ongeveer €190.000 aan subsidies.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar cel. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man zelf was niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei dankzij het natte begin van juni. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook heel warm en droog. Katrien Smet.
5: In de helft ongeveer van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden. En het is opnieuw droog en het is opnieuw warm en het wordt zelfs warmer. Dus we zullen zien dat dat grondwater dan de komende weken opnieuw verder zal dalen.
4: Daarom is het op verschillende plaatsen al verboden om water op te pompen. En in Oekraïne zijn nu al 30 doden geteld na de zware Russische drone- en raketaanvallen woensdagnacht. Er is sprake van meer dan 70 raketten en bijna 500 lange afstandsdrones. Ze vlogen vooral richting de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het was een van de grootste aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Medegroepje uit Nederland die vooral in de jaren 80 geweldig populair was. Onder meer met Boys en ook met deze hier natuurlijk. Love Me Just A Little Bit More. Dat waren de Dolly Dots. Goedemorgen, dit is het programma Aperitief.

0: die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

Sir Cliff Richard Tabu to all our friends. Straks komen de informatiefjes eraan. We kijken nog eens naar Meteo Nieuws, het weerbericht hier bij Radio Demonstad. En uiteraard heb ik weer het zomerse aperitief van deze week. Maar vooral de muziek. Dit is er daar zo eentje van. Scott McKenzie en San Francisco. If

Ja, ze heeft duidelijk haar naam niet gestolen. Dana Summer. En dat was ze met Love is in Control. Zondag aanstaande vanaf 8 uur in de ochtend organiseren Raak Zichem en Keiberg vanuit Zaal Munten in Zichem een bewegwijzerde wandel- en fietstocht. Wandelaars die kunnen op pad tot 3 uur in de middag voor een traject van 16 of 16 kilometer. Voor de fietsers kan dat tot 1 uur in de middag voor een rit van 20, 40 of 60 kilometer. Er is gratis deelname voorzien voor kinderen die willen deelnemen onder 12 jaar.

0: verder vandaag. Heel veel mensen genieten natuurlijk van vakantie op dit ogenblik. En mensen die nog moeten werken, hard werken. Blijf vooral meeluisteren naar Radio Demerstad. En nog even op de tanden bijten. Het weekend komt er aan zo dadelijk. De Rembrandts, die hadden we met I'll Be There For You. En dit is die leuke meezinger van Guus Mevis.
1: Ik

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Het aperitief van de week is vandaag, deze week, zijn eigenlijk een aantal suggesties die we voor je hebben. Dat is onder meer bruschetta met anchovies en boter. De romige smaak van de boter, die past perfect bij het zout van de anchovies. Je moet het maar eens proberen. En dan hebben we ook in de aanbieding een tapioca cracker met cottage cheese en caviar. Een cracker klinkt veel ingewikkelder dan hij eigenlijk is. Je hebt er bitter weinig van nodig en hij smaakt hemels. Dit was het programma Aperitief. Geniet van het aperitief, geniet van de lunch, geniet van je weekend en tot maandag allemaal, want dan doen wij het opnieuw tussen 11 en 12. Dit is een van de laatste. One for you and one for me is La Bionda. Ah.

0: Wereldnieuws.
1: Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam. Nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Dat was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld. Vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan. Daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie. Zij zijn alles kwijt.
2: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk en ik begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
1: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar gevangenis. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man was zelf niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei dankzij het natte begin van juni. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook heel erg warm en droog. Katrien Smet.
3: In de helft ongeveer van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden. En het is opnieuw droog en het is opnieuw warm en het wordt zelfs warmer. Dus we zullen zien dat grondwater dan de komende weken opnieuw verder zal dalen.
1: Daarom is het op verschillende plaatsen al verboden om water op te pompen. En voetbal dan. Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen AC Milan. En we blijven bij het voetbal, want de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Senegal is verkozen tot beste WK-match tot nu toe. Supporters kunnen die matchen een score geven en de wedstrijd van afgelopen woensdag kreeg 9,3 op 10. Dat is de hoogste score van alle matchen tot nu toe. Waarom, daar wordt niet naar gepolst, maar we kunnen er ons natuurlijk wel iets bij inbeelden. Het was echt nagelbijten tot het einde. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.

0: Peter Frampton en Show Me The Way.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Wij wijzen u inderdaad de weg naar het weekend, want dit is de laatste aflevering van de middag. Dat wil zeggen dat het vrijdag is. Vrijdag 3 juli. Dit is

Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Zet je

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Ray en Dave Davis en nog een paar van hun vrienden. Ze noemden zich samen de Kings en hadden in 83 deze hit Come Dancing. Houdt u zich vooral niet in als de muziek het toelaat, dan mag u zich inderdaad wel eens laten gaan. Hè? Dat kan hier bij Demerstad. Zo dadelijk de Bay City Rollers, terug naar de glampop uit de 70s. Maar eerst Neil Diamond.

Madonna, ondertussen 67, heeft aangekondigd dat ze dit jaar nog een nieuwe plaat zal uitbrengen. En leuk weetje daarbij is dat ze de medewerking krijgt op die plaat van onze Stromae. We kunnen u misschien nog het volgende verhaal meegeven. Een verhaal dat genoegzaam bekend is. Waarom was Truus eenzaam?

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Daryl Hall en John Oates en Adult Education. Volgende zaterdag, morgen dus, 4 juli om 19 uur... organiseert Passaar Bekkevoort van aan de Sint-Pieterskerk... een avondwandeling over 7 kilometer. Tocht gaat door holle wegen langs de Begijnenbeek en de Hermansheuvel. Onderweg wordt gezorgd voor een verrassing. Deelname is 1 euro, maar kinderen tot 12 jaar mogen gratis meestappen. Zo dadelijk Procol Harum met Homburg, maar eerst de Pet Shop Boys. We'll be right back.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Twee meiden van Baccara en Sorry I'm a Lady. Nu goed, ze mochten er wat mij betreft zeker zijn hoor. De dames van Baccara. Het was een hit uit het eind van de jaren 70. Met Diane Warwick sluiten we dit eerste uur af. Na het nieuws zijn we er weer terug. Tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam, nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Het was het begin van Operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89.

0: En in Aardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden lichtgewond. Er waren 4 voertuigen betrokken, onder meer een vrachtwagen met een verhuislift. Het lijkt erop dat hij inreed op een auto en het ongeval zo veroorzaakte. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog enkele uren duren voor je daar weer vlot door kan. Als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft tips.
1: Best heel wat water aan boord, fris water. Stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze. Dat is goed om even de benen te strekken. Maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
0: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld. Vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan. Daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie. Zij zijn alles kwijt.
2: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk en het begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
0: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. En voetbal dan, Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent er een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen bij AC Milan. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.

York, New York en Frank Sinatra. Heb ik je al eens ooit verteld dat ik New York per fiets bezocht heb? Wel, ik kan het u aanraden, maar ik raad u ook aan van tevoren goed te trainen. De middag, Patrick van Laar in de stad. En dan nu snel naar het strand, dit is Jan.

0: dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Naar Vertier en hij vond die in Rio. I go to Rio. Als u van waterplezier houdt, dan moet u zelfs zo ver niet weg. Dan kan u vandaag nog tot 17 uur naar het stedelijk zwembad van Diest voor een waterparcours met klim, klauter, glij en springpartijen over de opblaasbare junglebaan.

prachtige ballade van Whitney Houston, All at Once. Wat was de muziek van die dame toch altijd schitterend, hè? En dan Seal en Crazy, ook dat was te pruimen. Het was een hit uit 1991. Volgende zondag kan er gegeten worden voor het goede doel. Want tussen 11 en 14 uur organiseert de Koninklijke Fanfare de Eendracht een restaurantdag in Zaal Mardijk in Versbeek. Is een deelgemeente van Bekkevoort. En je kan daarvoor reserveren online. Dit is de Frank Boeijengroep nog.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Duimpje in Veerle Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
2: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Volg ons op Facebook.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
5: Wacht eens, wat is dat ding?
6: Instappen.
5: Frameloze deuren. En dat scherm.
6: Gordel om.
5: Hoeveel pk heeft dit ding?
6: Genoeg.
5: En waar kan ik er een vinden?
6: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in dienst. Leuvense Steenweg 160.

ABBA en I Do, I Do, I Do. Met het weekend voor de deur doen wij de eerstvolgende 2 dagen geen radiowerk. Maar maandag komen we graag bij u terug. Prettig weekend!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Tieltringen gaat een snelheidsbeperking van 50 km per uur invoeren op al haar wegen die geen afgescheiden fietspad hebben. Op die manier wil de gemeente de fietsveiligheid verhogen. Op wegen met een afgescheiden fietspad wordt een snelheidslimiet van 70 per uur wel behouden. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 september. Daarnaast komen er ook nieuwe fietszones in de buurt van scholen, waar auto's fietsers niet langer mogen inhalen. Vanaf nu kunnen er geen auto's meer rijden in de 11e Liniestraat in Hasselt. Bussen maken wel nog deel uit van de toekomstige Groene Boulevard. Ze zullen op aparte busbanen rijden, zodat fietsers en voetgangers geen hinder hebben. Aan de 11e Liniestraat in Hasselt liggen niet alleen studentenwoningen en scholen, ook het zwembad en het Kapermolenpark grenzen aan de straat. De heraanleg moet ervoor zorgen dat studenten en bezoekers zich op een veilige, rustige manier kunnen verplaatsen. De rioleringswerken zijn trouwens meteen van start gegaan en moeten tegen half september al klaar zijn. Alle werken worden tijdens het bouwverlof verder gezet, zegt de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bisschop van Antwerpen Johan Bonny reageert op de dood van Roger van Geluwe. Die roept voor veel slachtoffers van seksueel geweld opnieuw herinneringen op. Van Geluwe leefde teruggetrokken nadat hij in 2010 bekende dat hij

0: jarenlang jongens seksueel had misbruikt. Dat was het begin van het grote onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk.
1: Vandaag moeten we zeker in eerste lijn denken aan de slachtoffers bij wie dat alle mogelijke herinneringen opbrengt aan hun verhaal en de nasleep daarvan in hun leven. De dood maakt dat er bladzijden kunnen en moeten omgedraaid worden. Zolang iemand leeft, zitten er remmingen op wat je elkaar kunt zeggen.
0: Van Geluwe werd in alle stilte begraven. Hij was 89. In Ardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, drie andere inzittenden licht gewond. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog enkele uren duren voor je daar weer vlot door kan. En als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, dan hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft enkele tips.
2: Best heel wat water aan boord, fris water. Stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze. Dat is goed om even de benen te strekken. Maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
0: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat was Robert Palmer. En als ik zo een beetje ga kijken in de hitlijsten van 1978... ja, dan waren er twee landen waar het een top 10 hit werd. Dat was in Nederland, daar werd het nummer 10. En bij ons, nummer 4, dat was The Best of Both Worlds.
1: Van 2 tot 4... Siesta met Jan de Groot.
0: Ja, het is weer tijd voor Siesta. We doen dat 2 uur lang hier bij Demerstad. We hebben heel wat op het programma, maar eerst en vooral muziek van Leon Rimes en Can't Fight the Moonlight.

Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel. Die vind je bij Mullens en Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: De Kids in America, een hit uit 1981, dat was Kim Wilde. En daarmee is het alweer tijd gaan worden voor de feiten van de dag.
1: Jan de Groot, Radio Gamerstad.
0: Ja, u kent het wel, hè? Elke dag rond deze tijd nemen we een duik in de geschiedenis. En tijdens de 80-jarige oorlog begon op 3 juli 1584 het roemruchte beleg van Antwerpen. De Spaanse generaal Alexander Farnese sloot de stad in met een enorme schipbrug over de Schelde, wat een jaar later zou leiden tot de val van Antwerpen en het einde van de Gouden Eeuw. En op 3 juli 1950 komt er een tornado vanuit Frankrijk ons land binnen. En dat veroorzaakt aanzienlijke schade in de provincie Henegouwen. Vooral in de omgeving van Charleroi. En op 3 juli 1971 wordt Jim Morrison, de zanger van The Doors, dood in zijn badkuip aangetroffen. Hij overlijdt onder omstandigheden die nooit helemaal opgehelderd zijn. Maar zeer waarschijnlijk was het allemaal het gevolg van een overdosis drugs.

Zou Willy Sommers daar zijn inspiratie gehaald hebben in dit Duitsstalige nummer? Het zou kunnen. Verlaat de zon in je hart. Dat was Las die Sonne in dein Herz. Een nummer van Wind kwam uit 1987. Het weerbericht. Ja, vandaag mooi weer. Al zijn er wat stapelwolken, maar toch temperaturen rond 25 graden. En morgen en overmorgen, dan gaat de zon alleen maar een beetje meer schijnen. Het wordt dan ook nog warmer, 27 graden. En ook volgende week gaan de temperaturen in stijgende lijn. Maandag en dinsdag wordt het al 28 graden. Dat zullen die van Eruption graag horen waarschijnlijk, hè? Want kijk, wat gaan ze zingen? I can't stand the rain. Dat is helemaal geen probleem met wat we gehoord hebben in het weerbericht.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een gevoel om te koesteren en nooit meer los te laten. Heaven in my hands, dat was level 42. Vanavond om 7 uur ben je bij Trekstaal aan de Boudewijnvest in Diest. Welkom voor Krautrock. En aanstaande zondag dan vindt in Carteria Diest de Limburgs plaats. Dat is voor aquarium, terrarium en vijverliefhebbers. Zondag aanstaande van 10 tot 3. En nu Eva de Roveren en DigiDex. Slaap lekker, fantastisch toch?

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix.

0: BE. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 88 31 37 19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alkeu.

Deze in 1990 en Tommy Cunningham, die zei later over het nummer dat hij stond aan te schuiven bij een snackbar in Glasgow toen het nummer op de radio kwam en hij had goesting om tegen iedereen te roepen dat zijn ik en mijn vrienden, maar hij heeft het niet gedaan, maar het was wel een ongelooflijk gevoel, zegt hij, dat hij nooit vergeten is. Het nummer heette Wishing I Was Lucky. En ik ben ook een beetje een geluksvogel dat ik hier mag blijven zitten bij Radio Demerstad, zometeen het tweede gedeelte van deze siesta, na een update van het nieuws. Dit is nog ILO.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De onderzoeksrechter in Leuven heeft 4 mannen uit Diest tussen 18 en 24 jaar aangehouden voor drugshandel. Op woensdag 24 juni deed de politiezone Demerdal na een maandenlang onderzoek 4 huiszoekingen in het kader van drugshandel in Diest. Agenten namen meer dan €5.900, cocaïne, cannabis, lachgas, een dolkmes, een vuurwapen, 2 steps en een fatbike in beslag. 4 verdachten werden diezelfde dag nog opgepakt en verhoord door de politie. De onderzoeksrechter heeft ze ook aangehouden. De raadkamer verlengde hun aanhouding ondertussen al met 1 maand. Politiezone Demerdal zet het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter verder. Het was heet in juni en dat was ook te merken in provinciedomein Halve Maan Diest. In de zwemzone werden 29.500 bezoekers aangemeld. Op 7 dagen was het zwembad volledig uitverkocht. Dat hoogzomerweer lijkt overigens nog niet achter de rug. Het provinciebestuur roept bezoekers op om op tijd te reserveren, zeker tijdens de warmste dagen. Volgens gedeputeerde Schevenhils is er op gewone zonnige dagen nog wel voldoende capaciteit. Enkel op die hete dagen bereikt de zwemzone de maximum bezetting. Er wordt geadviseerd om de weersvoorspellingen goed te monitoren als je plannen hebt om te gaan zwemmen. Je kan je ticket 5 dagen op voorhand boeken. Niet alleen de zwembadzone realiseerde recordcijfers. Ook in de recreatieve zone was er veel volk. Daar werden 12.503 bezoekers geregistreerd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, reageert op de dood van Roger van Geluwe. Die roept voor veel slachtoffers van seksueel geweld opnieuw herinneringen op. Van Geluwe leefde teruggetrokken nadat hij in 2010 bekende dat hij jarenlang jongens seksueel misbruikt heeft. Dat was het begin van het grote onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk.
5: Vandaag moeten we zeker in eerste lijn denken aan de slachtoffers bij wie dat

0: alle mogelijke herinneringen opbrengt aan hun verhaal en de nasleep daarvan in het leven. De dood maakt dat er bladzijden kunnen en moeten omgedraaid worden. Zolang iemand leeft, zitten er remmingen op wat je elkaar kunt zeggen.
1: Van Geluwe werd in alle stilte begraven. Hij was 89. Het lichaam van de overleden Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in Teheran. Daar vindt morgen zijn uitvaart plaats. Die zal een paar dagen duren. Het Iraanse regime verwacht dat miljoenen Iraniërs die herdenking zullen bijwonen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog met de VS. Intussen is de nieuwe leider voor het eerst sinds de start van de oorlog in het openbaar verschenen. Hij ging het lichaam van Ali Khamenei groeten. En sport. De Duitser Julian Nagelsmann stopt als bondscoach van Duitsland. Dat bevestigt de Duitse federatie. Duitsland werd eerder deze week verrassend uitgeschakeld op het WK. Het verloor in de 16e finales van Paraguay. Jurgen Klopp, de voormalige succescoach van Borussia Dortmund en Liverpool, volgt hem mogelijk op. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op regen. Blijft wel zacht bij een graad of 25.

0: Allee, vooruit, dat is een binnenkomer. Om terug mee te beginnen zo net na 3 uur hier bij Demerstad. Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Ah nee, dat blijft in deze maar zitten. Nog tot 4 uur.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Welkom allemaal en een hele goede middag. Dit zijn de New Seekers.

0: die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klaar, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
2: Voor

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.

Een nummer van Bryan Adams en destijds verscheen er een artikel in The Guardian waarin werd gezegd dat dit wellicht het best geschreven nummer van Bryan Adams was. Hij zong het hier samen met de Engelse zangeres Melanie C. En ze scoorde samen een grote hit met When You're Gone.

when you're gone, maar we hebben ook nog andere dingen die verdwenen zijn. Zo was de stad Sevilla een paar dagen helemaal in de ban van dit feit. Een schilderij wat tegen een gevel stond, dat was plots verdwenen. Maar het was geen gewoon schilderij, het was een echt kunstwerk, een echte Sorella. En iedereen vroeg zich af, wie heeft dat meegenomen? Wat was er gebeurd? Een jong koppel die met vakantie gingen vertrekken, waren hun auto aan het inladen, hadden ook het schilderij eventjes aan de kant gezet. Maar het was daar zo druk in het verkeer, auto's konden niet door, die stonden te toeteren. En het koppel is dan in allerijl vertrokken en het schilderij is tegen de muur blijven staan. Iedereen dacht dat het ging om een geraffineerde dief, maar het was gewoon een brave man, een 57-jarige man, die daar gepasseerd was, het schilderij had gezien en dat dacht hij dat dat gewoon afval was die daarachter gebleven was. En hij had het meegenomen. Weet je wat hij zei? Ik vond vooral het kader zo mooi. Ja, hij wist helemaal niet wat de waarde was van het schilderij, want het is een echt kunstwerk, een Sorella, en de waarde daarvan wordt geschat op 150.000 euro. En nu Bob Sinclair, nummertje uit 2005, The Love Generation. From

Je hoorde een beatgroep uit Amsterdam, die werd opgericht in 1965. Ze noemden zich Hair en we kennen ze vooral van dit nummer. Het thema uit de Amerikaanse musical Hair. Het was destijds hun tweede single. En elke dag, wanneer we zo richting 3:30 gaan, en vandaag is het niet anders op deze vrijdag, dan krijg ik altijd zin in koffie. U mag allemaal meedoen, we gaan ervan genieten en ondertussen ook van de muziek. We draaien 3 plaatjes non-stop en we beginnen met deze classic.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Alsof het de vorige week nog niet warm genoeg geweest is. Misschien is dit wel de oorzaak. I got a fire in me. Dat waren de Guys and Dolls. Volgens de Britse tanktank IISS heeft Rusland anderhalf jaar nagenoeg ongestoord spionageactiviteiten met drones kunnen uitvoeren boven een tiental Europese NAVO-landen. Ook de drones die in het Belgische luchtruim werden gespot, dus toch, komen mogelijk uit Moskou. Ja, zo snel kan het allemaal gaan en je weet maar nooit. Misschien hangen ze wel boven je hoofd. En deze Joyce Sims, die heet ze nog welkom ook. Come into my life.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaerts in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteit. Tijdsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Dat was Khaled met C'est la vie. En daarvoor draaiden we de Stylistics met Let's Put It All Together. En dat ben ik ook een beetje aan het doen. Mijn spullen een beetje aan het verzamelen en plaatsmaken voor Gunter Schepers. Die is er zometeen met de spits. De vrijdagse siesta zit erop. Bedankt voor het luisteren allemaal.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Provinciedomein Het Vinnig in Zuid-Leeuw heeft opnieuw een horecazaak. De nieuwe uitbaters willen hun zaak zo toegankelijk mogelijk maken met onder meer cocktails en enkele Belgische klassiekers op de kaart. De provincie zelf investeerde dan weer in een speeltuin aan het terras van de zaak en benadrukt zelf het belang van een horecazaak op het domein. Er waren heel wat technische problemen met de fonteinen op de Grote Markt in Sint-Truiden, maar de herstelde pomp is opnieuw geplaatst en de volledige installatie wordt aanstaande maandag 6 juli getest. Met de terugplaatsing van de herstelde pomp zet Sint-Truiden opnieuw een belangrijke stap vooruit, zegt schepen van openbare werken Filip Moers. De komende test zal duidelijkheid brengen over de toestand van de volledige installatie. Hopen uiteraard dat de hele boel werkt, zodat de fontein opnieuw een meerwaarde kan zijn voor inwoners en bezoekers van de stad. Bar West blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open. Als de fontein terug werkt, zal het fonteinschema afgesteld worden op de activiteiten op de Groenmarkt, zoals de WK-matchen op groot scherm. Meer informatie vind je uiteraard op de website van de stad Sint-Truiden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bommelding in Leuven. Het justitiepaleis is daar momenteel ontruimd, net als het vredegerecht. Dat bevestigt de politie. Loor Verschakelen.
5: Nadat we een telefonische bommelding hebben ontvangen, zijn het vredegerecht, het justitiepaleis en het nabijgelegen rechtsarchief in Leuven eigenlijk uit voorzorg ontruimd. En rond het gebouw werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Dat wil zeggen dat er toch wel wat hinder is voor het verkeer. En we vragen eigenlijk ook om iedereen die niet in de buurt moet zijn om de omgeving te vermijden.
4: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een klimaatbeweging eist miljoenen euro's aan dwangsommen van onze regeringen. Tot zelfs 120 miljoen euro. Ze vindt dat de federale, Vlaamse en Brusselse regering te weinig doen om de CO2-uitstoot te verlagen. Je hoort Sarah Tak van de VZW Klimaatzaak.
6: 58.000 burgers zijn samen met ons naar de rechtbank getrokken om ambitieus klimaatbeleid te eisen. En wij hebben tot 2 maal toe gelijk gekregen van de rechters, maar de overheden leggen die uitspraken naast zich neer. Wij moeten nu dwangsommen eisen, dat is het laatste democratische middel dat nog tot onze beschikking staat.
4: Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prateren wil de dwangsommen aanvechten.

0: En er is meer informatie over de verdachte van de bomaanslag in Monaco. Begin deze week. Het gaat om een Oekraïense vrouw van 39 die in Duitsland woont. Dat meldt het parket van Monaco. De vrouw was verkleed als man. Op beelden is te zien hoe ze een rugzak achterlaat bij de ingang van een appartementsgebouw. Die ontplofte kort daarna. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raken gewond. Interpol heeft een internationaal opsporingsbericht gelanceerd. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Deze is toch ideaal om het zonnige weekend in te zetten. Steve Winwood uit de jaren 80. While you see a chance, take it. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: Nog tot 6 uur hier bij Deverstad. Met onder meer de rockdames van Heart. Holy.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
6: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

Wat denk je? Zouden ze in Zaire nog dansen op Werchter? Nee, waarschijnlijk niet. Gisteren, dat was nogal iets. De beelden die gaan rond op het internet. Tijdens het optreden van Mumford & Sons, de hoofdact gisteren, verscheen plotseling Pommelien Thijs op het podium. Zij is een ster in de helft van haar land, weet je wel. En het volk ging uit zijn en haar dak. Het zou wel zijn, ze heeft dat fantastisch gedaan, Pommelien Thijs. Ik zou toch graag een foto willen samen met haar.

Dit waren de jaren 60, lieve luistervrienden, met de band The Trucks. Vanaf maandag, volgende maandag tot en met vrijdag, ben je aan de Hemmekes in Zichem. Welkom voor Plein op Wielen met sport- en spelmateriaal en begeleid door monitoren. Het is voor kinderen, voor alle duidelijkheid. Vanaf maandag kan je terecht tussen 1 en 5. De andere dagen is dat al vanaf 9 uur 's morgens. En onze Frits heeft alles mooi genoteerd. In de weekend hebben we kalender op radiodeverstad.be. Ik hoor een pareltje, de keizer van het Vlaams lied, Wiltura.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

In Frankrijk hebben autodieven een nieuwe goudmijn gevonden. Allee, het is te zeggen, in het verleden verdwenen katalysators, airbags uit auto's. Maar tegenwoordig pikken ze blijkbaar achterbanken. Ja, die blijken behoorlijk wat geld op te leveren. En vandaar dus goed afsluiten als je deze zomer met vakantie gaat in Frankrijk. Vooral de achterbank van de Citroën C3 en de Renault Clio, die zijn populair.

talking in your sleep. Ik snurk vooral in mijn slaap, heb ik mij eens laten vertellen. Voorlopig heb ik er zelf geen last van, dus dat zit wel goed. Toffe plaat van de Romantics. Begin jaren 80 hebben ze dat nummer op plaat gezet. Wordt weer terrasjes weer, hè, dit weekend. En dan moeten wij daar toch een zonnige plaat bij draaien. Barry Manilow heeft dit nummer ooit gemaakt samen met Kid Creole. Nobody.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

is het blijkbaar duettendag. Kid Krill en Barry Manilow en daarnet Lionel Richie en Diana Ross. Zo mooi, die Endless Love. Geen regen te bespeuren de komende dagen. Dinsdag is er kans op een regenbuitje, maar verder een mooi weekend. 26, 27 graden zo ongeveer. Je weet wat we dan zeggen, hè? Ons hoor je absoluut niet klagen.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een bommelding in Leuven. Het justitiepaleis is daar momenteel ontruimd, net als het vredegerecht. Dat bevestigt de politie. Lore Verschakelen.
4: Nadat we een telefonische bommelding hebben ontvangen, zijn het vredegerecht, het justitiepaleis en het nabijgelegen Rijksarchief in Leuven eigenlijk uit voorzorg ontruimd. En rond het gebouw werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Dat wil zeggen dat er toch wel wat hinder is voor het verkeer. En we vragen eigenlijk ook om iedereen die niet in de buurt moet zijn om de omgeving te vermijden.
3: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Geluwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam, omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
5: Die schade is uiteraard groot, omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
3: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Een klimaatbeweging eist miljoenen euro's aan dwangsommen van onze regeringen, tot zelfs 120 miljoen euro. Ze vindt dat de federale, Vlaamse en Brusselse regering te weinig doen om de CO2-uitstoot te verlagen. Je hoort Sarah Tak van de VZW Klimaatzaak.
6: 58.000 burgers zijn samen met ons naar de rechtbank getrokken om ambitieus klimaatbeleid te eisen. En wij hebben tot 2 maal toe gelijk gekregen van de rechters, maar de overheden leggen die uitspraken naast zich neer. Wij moeten nu dwangsommen eisen, dat is het laatste democratische middel dat nog tot onze beschikking staat.
3: Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater wil de dwangsommen aanvechten. Er woedt een hevige natuurbrand aan de Costa Brava in het oosten van Spanje. In totaal staat er al meer dan 30 hectare natuur in brand. 12 gemeenten hebben ook een lockdown afgekondigd. Want volgens de Spaanse brandweer valt het vuur amper te blussen. De inwoners van het gebied zouden wel allemaal veilig zijn. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden grote natuurbranden. Er is meer informatie over de verdachte van de bomaanslag in Monaco begin deze week. Het gaat om een Oekraïense vrouw van 39 die in Duitsland woont. Dat meldt het parket van Monaco. De vrouw was verkleed als man. Op beelden is te zien hoe ze een rugzak achterlaat bij de ingang van een appartementsgebouw. Die ontploft kort daarna. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raken gewond. Interpol heeft een internationaal opsporingsbericht gelanceerd. En de WK-match van de Rode Duivels tegen Senegal blijft nog altijd het nieuws halen. Want tijdens de wedstrijd hebben er zich kleine aardbevingen voorgedaan. Het gebeurde tijdens elk doelpunt van de Rode Duivels. 3 dus in totaal. Dat laten de seismologen in ons land weten. Die hebben zelfs al een naam.

voor zulke lichte aardbevingen? Goalquakes. Laat ons hopen dat we maandagnacht ook nog verschillende goalquakes mogen beleven. Dan spelen de Rode Duivels tegen de VS voor een plek in de kwartfinale. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Blijft wel zacht bij een graad of 25.

0: Elk jaar opnieuw op 3 juli is het plastic vrije dag. Dat is dus ook vandaag zo. Het houdt ons toch bezig, het milieu.
1: De Spits met Gunter Schepers.
0: Goedemiddag, wees wel.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak, erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar. Basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zolden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Volg ons op Facebook.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw elektricisters met verstand van zaken.
4: Je beleeft een echte zomer. Zomer. Met Radio Demerstad.

Dat was nogal een film, hè? Saturday Night Fever, de dansfilm. En de muziek werd gemaakt onder meer door de Broertjes Gip, de Bee Gees. Een nummer uit die film, net 1978, Night Fever. Nu we het toch over jaartallen hebben, morgen is er weer een flashback-hitparade gepresenteerd door Herman de Graaf. Morgenmiddag tussen 12 en 2. En het is een lijst uit, ik zit al op het puntje van mijn stoel, 1986. Boordevol goede nummers. Een jaar later, 1987, kom binnenkort ook aan de beurt. Toen stond dit bij ons in de hitparade. Geniet mee van Caroline Lab.

Het is een eentje van het Songfestival. Izarco Hen en die Alpha Beta. Geweldig meegezongen dat we hebben. 1978, toen is het opgenomen trouwens. Gesproken van meezingers. We doen er nog eentje bovenop. Het is 5:30 ondertussen. Uit Nederland. Iedereen klaar voor VOF de Kunst? Met oude liefde roest niet.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit weekend is het volle bak zondag vanaf 4 uur, 16 uur staat hier. Nodigt de fanfare van Okselaar je in haar zalen uit voor de zomerfeesten. Met het optreden van achtereenvolgens de Mottegalm uit Rillaert, de Sint-Jansvrienden uit Averbode, Sint-Willy Broordus uit Meldert en Sint-Lucia uit Engelsbergen. En de inkom, mooi meegenomen, die is dan ook nog eens volledig gratis. Dit weekend dus, je weet waar je moet zijn. Alles is na te lezen in de weekend- en weekkalender op radiodemerstad.be.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
9: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome.

Dit was de enige echte Patricia Bai. Now is the moment. Op dit ogenblik is het Werchterfestival bezig. Ben er zelf ook dikwijls geweest, onder meer eind jaren 80. Toen was NXS daar te gast. En die heb je daar straks ook gehoord met Suicide Blonde. Dit is iets heel anders, muziek uit de jaren 80. Geweldig goed, dat zeker wel. King Without a Crown. Dat is een oude hit van ABC. Welcome.

Dit was de spits voor vandaag en voor deze week. Straks is er Willem Dodelaers, die hoor je naar het nieuws van 6 uur. En volgende maandag, dan spreken we elkaar weer, hè, als het goed is. Jazeker, om 4 uur hier op de radio. Fleetwood Mac tot besluit met het geweldig mooie You Make Loving Fun. Fijn weekend.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er woeden zware natuurbranden in Catalonië in het noordoosten van Spanje. In totaal ging al meer dan 750 hectare natuur in vlammen op. Dat is een toename van meer dan 500 hectare op een uur tijd. Volgens de brandweer kan de schade nog oplopen tot zelfs 10.000 hectare. In 12 gemeenten werd al een lockdown afgekondigd. De Vlaamse Evelien Fontijn zit in het getroffen gebied.
4: Wij kregen zo een melding, zoals dat je zo'n BE-alert kunt hebben, kregen wij dat dan van hier. En daar stond eigenlijk gewoon in dat ramen en deuren dicht moesten, dat de plekken waar wij waren, dat je daar dus super hard moest opletten, omdat er dus een brand was ontstaan, dat er heel veel rook was, wat ook heel duidelijk te zien was.
3: Volgens Spaanse media is de brand ontstaan tijdens werken langs de weg. Ook de noodtoestand is intussen afgekondigd. In Leuven was de bommelding vanmiddag vals alarm. Dat heeft de politie laten weten aan onze redactie. De bommelding kwam rond 3:00 vanmiddag binnen. Daarop beslisten de hulpdiensten om het justitiepaleis en het vredegerecht te ontruimen. De federale politie gebruikte onder meer een explosieve hond om het gebouw te doorzoeken, maar dat leverde niets op. Wie er achter de bommelding zat, is nog niet duidelijk. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Geluwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam, omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
5: Die schade is uiteraard groot, omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten, het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
3: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Tennis dan. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ze versloeg samen met haar Chinese dubbelpartner een Roemeens duo in 2 sets. Het werd 2 keer 1-6. In de volgende ronde nemen ze het op tegen een Chinees-Taiwanese duo. Mertens won vorig jaar nog het dubbeltoernooi in Wimbledon. En het Koninklijk Paleis in Brussel is weer open voor het grote publiek, na een renovatie van 4 jaar. Koningshuiskenner Wim de Handschutter.
6: Koning Filip en koningin Mathilde hebben vanochtend de zomerexpo geopend. Ze leken wel verwonderd door de ruimte die hen zo bekend voorkomt. Je moet er wel rekening mee houden, het Koninklijk Paleis is op 15 en 16 juli dicht, want dan neemt de koning zijn toespraak voor de Nationale Feestdag op. En ook op de Nationale Feestdag en de dag erna is het onmogelijk om het paleis te bezoeken.
3: Als je het paleis wil zien, moet je wel vooraf een ticket boeken. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen dan, bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Lady, Hear Me Tonight. Met de basissaus van Chic Soup for One. Vrienden, bijzonder goeie avond.
1: Willem, door de leiers.
0: Zullen we weer een feestje ervan maken? Tot een uur of acht vanavond. Wat is het toch apart, hè? Nederland ligt eruit en België is er nog. Laten we de, wat is het? Amerikanen poepie ruiken. Dinsdagnacht, ik heb er zin al. Ludo Vendros in de platenkoffer meegesmokkeld. Mike Anthony komt eraan. En eerst Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Heb je een oude Mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoetank-expert. Is je Mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoetank. Bij de Kessel is uw Mazoetank in goede handen. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

zaag met de rechter rond dit nummer. Timmy Thomas maakte de originele, was niet helemaal blij met Why Can't We Live Together, de remake door onze Belgische vriend Mike Anthony. Uiteindelijk kwam alles goed, mag het liedje gewoon weer op antenne en verkocht worden. Het was een groot hit in 1982. Demerstad op de vrijdagavond. The Whistars met Michael Jackson en Diana Ross komen er zo aan. Naar het Wilde Westen.

De zomer lijkt officieel begonnen afgelopen week de vakantie. En hete perioden gehad, er komt weer een bakje aan warmte aan. En daarom deze San Salvador uit onze zomerbak Azoto uit het begin van de 80's Demerstad. Meer disco, funk en dance dan je van ons gewend bent. We hebben Maniac van Michael Cimbello klaarstaan. Ook Janet Jackson en Nasty. Eerst Bring Me Love. Belgische dance van de 90's. 30 jaar jong of oud, zoals je wil. Andrea Mendes.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nasty uit haar album Control, als ik me niet vergis. Dat was toch een album later. Ja, het zal een van die twee geweest zijn. Themastad, vrijdagavond. Zullen we eens over seks gaan praten? Moet met de heren van One Way.

0: Jacobs Verwarming in Tiel Twingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Kijk eens, als er twee platen binnen de drie gedraaid worden over seks, dan weet je hoe het zit. Ik schaam mij nergens voor, maar ik ben ook niet helemaal verantwoordelijk, want ik maak deze playlist altijd met mijn muziek op Chris hier bij Demerstad. Dus ik ben het niet alleen geweest. Dit was wel een van mijn eerste fysieke singles die ik lang geleden kocht van mijn zuur verdiende zakcentjes. Let's Talk About Sex, Salt and Pepper. Zometeen nog een uur. Weekend Willem op de vrijdagavond. Vanavond is er ook weer voetbal. 2K gaat nog een paar weken door. Misschien wel met de Rode Duivels heel ver in dit toernooi. Knock on wood, dit is Amy Stewart.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Zaterdag 11 en zondag 12 juli is de Demerbrug in Betekom het decor van het Big Jump Festival. Een gratis tweedaags familiefestival waar muziek, gezelligheid en natuur samensmelten. Bezoekers kunnen er dansen op maat van livebands en DJ's, genieten van lokale drankjes, een veldkeuken, ijs en pannenkoeken en kinderanimatie. Nu, Big Jump is niet zomaar een feest, het is een krachtig signaal. Zondag 12 juli om 15 uur springen honderden deelnemers in de Demer. Een spectaculaire actie om overheden op te roepen, werk aan propere waterlopen en gezonde ecosystemen, aldus de organisatie. De grote vakantie is gestart en er zakken weer veel toeristen naar Limburg af. De sector telt voor de maand juli 12.500 overnachtingen meer dan in juli vorig jaar. De lichte groei is te verklaren door de nog hogere btw op toerisme in Nederland en de klimaatopwarming. Limburg is groen en koeler dan de klassiekers als Frankrijk of Spanje.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er woeden grote bosbranden in het zuiden van Europa. In het noorden van Portugal is al meer dan 7000 hectare natuur verwoest. De brand is ook moeilijk te bestrijden door de hitte en de felle wind. Portugal vraagt onder meer hulp van Spanje en Marokko om het vuur te bestrijden. Ook in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, brandt het. Daar is de noodtoestand afgekondigd. De brandweer vreest ervoor grote schade. De Vlaamse Evelien Fontijn zit in het getroffen gebied.
5: Er stond echt heel veel wind de afgelopen dagen. En als je dan zo wat rookwolken ziet, is dat meestal al een beetje zorgwekkend. Dus ik had het dan zo snel eens opgezocht of dat er toevallig iets in de buurt was waar het brandde of zo. Maar dat was nog vrij ver van ons. Maar eigenlijk, de uitzicht werd echt gewoon meer en meer één grote rookwolk. En dat was echt best wel eng aan het worden, omdat je echt zag dat dat heel hard aan het uitbreiden was.
4: Volgens Spaanse media is de brand ontstaan tijdens werken langs de weg. En ook in het zuiden van Frankrijk woeden grote bosbranden. Op Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen opnieuw naar huis na de dodelijke brand. Dat bevestigt de syndicus. Het gaat om een appartementsblok die niet rechtstreeks getroffen was door de brand. De lift was er wel buiten dienst. Stad Antwerpen heeft intussen een oplossing voor bewoners die voor langere tijd niet in hun appartement kunnen. Bij de brand kwamen ook 5 mensen om het leven. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Genuwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Van Genuwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
6: Die schade is uiteraard groot omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
4: Van Genuwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Tennis dan. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ze versloeg samen met haar Chinese dubbelpartner een Roemeens duo in 2 sets. Het werd 2 keer 1-6. In de volgende ronde nemen ze het op tegen een Chinees-Taiwanese duo. Mertens won vorig jaar het dubbelternooi in Wimbledon. En dan nog Formule 1. De Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen vanop de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc vertrekken als 3e en 4e. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen. Bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal droog en ook zonnig.

0: Percussionist bij Prince, ontdekt bij Prince. En niet te vergeten, een van zijn vele geweldige protégés. Glamorous Life, Sheila E. bij Demerstad.
1: Willem Doreleijers.
0: Zo afspreken, tot een uur of acht nog in je radio. Met fijne funk, disco en dance. Als voorprogramma op de Party Train. Vrijdag 3 juli. Imagination, Chaka Khan komen er allemaal aan. Eerst Billy Ocean en Love Really Hurts Without You.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
0: Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Een nummer van Prince, zeker weten. Maar een wereldhit dankzij Chaka Khan. Dat is niet de eerste keer dat er een grotere hit kwam in de uitvoering van iemand anders. Denk aan Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Ook van Prince. Hoor je bijna nooit meer, maar dat werd wel de hit. En dat gold dus ook voor I Feel For You van Chaka Khan. Delegation, Put A Little Love On Me. En op Blackbox staan klaar. RadioDemerstad.be, dat is onze website. Check onze playlist daar terug. De programmering, de agenda. Daar vind je de complete week- en weekendkalender. En de flashback top 30 staat ook online. Vanmorgenmiddag 12:02 met Herman de Graaf. Dit zijn Whirlpool Productions.

Schuld Black Box, die we ook kennen van Strike It Up en Everybody Everybody. En Fantasy deden ze ook nog. Dat was een cover van Earth, Wind & Fire. Dat hadden ze niet moeten doen. Maar dit blijft een lekkertje uit eind 80. Ik heb die single nog, Ride On Time. Dit is Demerstad. Paula Abdul is de keepster. Ze heet Abdul. Eerst is het tijd voor een fruitcakeje. Een lekker fruitcakeje uit Nederland. Want daar werd leuke disco gemaakt in die periode. Denk ook aan Spargo. Denk aan Partner. Denk aan Fox the Fox en vele anderen. Maar deze hoort er ook bij. Fruitcake, Demerstad en My Feet. Won't move.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Opposites Attract, de leuke singles die ik kocht aan het begin van de jaren 90. Ook deze Paula Abdul had nog een mooi liedje in dat jaar, hè? Rush Rush. En niet te vergeten Straight Up, haar debuutplaat aan het eind van de jaren 80. Zometeen Jam & Spoon, Duitse Eurohouse-groep Ride In The Night. Ook in Vlaanderen een behoorlijke hit. Eerst Deep Ace Mode, lekker meezingen en swingen en dansen en springen. Alsof je op Rockwerchter staat, maar daar is Deep Ace Mode dit jaar niet bij. Hier is I Just Can't Get Enough in de live versie.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

Shake your body. Jackson's, Demerstad, op de zaterdagavond. Veel plezier zometeen. De Party 32 door je radio. De vrijdageditie. En dan hebben wij een nieuwe date morgenavond, 1:00 of 6:00... voor de zaterdageditie van Weekend Willem. Heb ik Tears of a Clown nog voor je. Een prachtig solo nummer uit de jaren 70... van Smokey Robinson en The Miracles niet te vergeten.

0: 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Nieuwe fluohesjes en fietshelmen zorgen ervoor dat de leerlingen van Vrije Basisschool Rodenberg-Aarschot wat vaker met de fiets op uitstap kunnen. Het materiaal ter waarde van €10.000 is aan de school geschonken door Rotary Club Demervallei. Niet alleen de basisschool van Oud-Rodenberg, maar alle 13 scholen van de katholieke koepel Arcadia kunnen gebruik maken van het materiaal. Op die manier is iedereen goed zichtbaar in het verkeer. Wie door Limburg fietst of wandelt, kan voortaan niet alleen genieten van natuur en erfgoed, maar ook van meer dan 100 kunstwerken in de openbare ruimte. De Hasselse kunstenorganisatie Saga VZW lanceert een nieuwe gratis app die 111 street art werken verspreid over de provincie Limburg bundelt in één digitale gids. Daarmee wil de organisatie Limburg profileren als een openluchtmuseum dat je al fietsend of wandelend kunt ontdekken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse beleggingen in wijn, energie of vastgoed. Je hoort Johan Korthouts van de FSMA.
5: Ze lanceren producten en ze zetten die goed in de markt met allerlei marketingtechnieken en ze beloven steeds zeer aantrekkelijke opbrengsten. De valkuilen liggen er ook op het vlak van snel beslissen. Ze worden onder druk gezet om weinig tijd te nemen om na te denken over het nut van de belegging en de risico's die eraan verbonden zijn.
4: De FSMA vraagt om altijd te controleren of die bedrijven een vergunning hebben om beleggingen aan te bieden. En om te onthouden dat wat te mooi lijkt om waar te zijn, dat meestal ook is. Op Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen opnieuw naar huis na de dodelijke brand. Dat bevestigt de syndicus. Het gaat om een appartementsblok dat niet rechtstreeks getroffen was door de brand. De lift was er wel buiten dienst. Stad Antwerpen heeft intussen ook een oplossing voor bewoners die voor langere tijd niet in hun appartement kunnen. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. En dan nog Formule 1. De Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwalificatie sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc vertrekken als 3e en 4e. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal kan er ook een bui vallen. Bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Meteen goed begonnen met een tribute. Een tribute to The Weeknd zou het kunnen geweest zijn. Maar het weekend is nog maar net begonnen, dus dat is er een beetje over natuurlijk. De Pasadena's waren dat met hun hit uit 1988. Een tribute, Ride On. Zeker en vast, wij staan aan tot en met 10 uur. En dat alleen al voor een dik vet feestje op de radio. Want dit is de Party Train bij Demerstad. Fijn dat je bij ons bent met muziek onderweg van Michael McDonald, David Christie en New Order. En dit is Rolls Royce. Ja, lekker gezellig hè. In de car wash. En maar inzepen.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix.

0: Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte.

Ik noem dit een cabrio-plaatje. Ja, je moet toch toegeven, zo, hè? Mocht het wel zo geweest zijn in 1986 dat u met de cabrio reed. Hè? Ja, stel je voor, en dan Michael McDonald toen nog met een cassetteke of op de radio. Hè? En Sweet Freedom, zo voelt dat aan met de cabrio rijden met de zon op je bol. Ik heb me dat laten vertellen. Ik heb er ook een klein beetje ervaring mee, geef ik toe. Maar dat is lang geleden. Daarvoor was er ook nog Mel Brooks en It's Good to Be the King. Dit is Lakeside. Fantastic Voyage.

In het zadel maar in hopplakadier. Genieten van de vrijdagavond. Dat was muziek van David Christie. Zometeen New Order, de Blue Monday. Zijn we nog even van verwijderd. Al goed misschien ook maar. Eerst gaan we nog eens even lekker de jaren 90 in. Met iemand met de naam Amber. Ze scoorde een dikke radiohit. En in de clubs deed deze het ook goed en zeker en vast op vakantiebestemmingen. Het was 1996 en we zongen allemaal mee op deze This Is Your Night. The Party Train.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Vrijdagavond bij Demus Tot, dat is jouw vaste afspraak voor een feestje op de radio. Op vrijdag van 8 tot 10 en op zaterdag van 8 tot middernacht, hè, dan doen we het lekker lang. Even kijken, zometeen is er muziek voor jou onderweg van Dance Reaction. We kruipen tezamen op de Disco Train. En over disco tunes gesproken, deze kan ook wel tellen uit 1982 van Ivan Elliman. Dit zijn de Love Pains.

0: nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Langs de kassa komen met één grote monsterhit te scoren met een sample daarin van Queen en David Bowie's Under Pressure. De nummer 1 hit uit 1990 van Vanilla Ice. Jawel, dat was hem met Ice Ice Baby. Ja, dat met die blokjes kunnen we wel gebruiken. En dat in een verfrissend drankje. Temperaturen, ja, die vallen momenteel nog mee de komende dagen. Maar het schijnt, ja, die hittegolf, ja, die gaat weer opkomen. Hè. Links of rechts gaan we wel weer een belachelijk hoge temperatuur scoren. En dan mag de airco naar het schijnt niet aan. Zolang het maar geen airco is, want dat vinden ze allemaal oké. Okay. Zometeen is er deel 2 van de Party Train. Eerst deze van ABBA alvast richting het nieuws van 9. Does your mother know? Does I-

0: Vlamingen is niet van plan om zijn reisplannen aan te passen door de hitte. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en HLN. Maar er is meer, zegt journaliste Hannelore Simoens.
1: Net iets meer dan de helft van de Vlamingen die gaat wel op reis deze zomer, maar die andere helft dus eigenlijk niet. Ze zeggen ja, het is financieel te moeilijk om dat te doen of ik doe dat helemaal niet graag. Maar er ook heel wat Vlamingen die zeggen ja, het is overal te warm nu, mij niet gezien, wij blijven thuis.
0: 1 om de 20 weet nog niet waar ze op vakantie vertrekken. Bij brouwerij AB InBev wordt al 3 dagen gestaakt in meerdere distributiecentra. Werknemers klagen onder meer over een personeelstekort. Door de staking lopen sommige leveringen aan restaurants en cafés vertraging op. AB InBev verwacht dat de staking maandag voorbij is. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal kan er dan een bui vallen. Bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

zijn mensen die het kader begrijpen van dit programma. Hè? Let's have a celebration. Cool and the gang, zo is het iets over 9 geworden. Welkom in een nieuw uur Party Train bij Demmerstad. In dit uur muziek van Whitney Houston onderweg, Jimmy Bohorn.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

Ze wisten toen al, die en Bobby Brown, dat was helemaal niemand om lang bij te blijven. Het is een beetje verkeerd uitgedraaid. Hè. I want to dance with somebody who loves me. Verlossen. Dat was Whitney Houston, daarvoor Liquid Gold en Substitute. Ja, als jij graag nummer 2 bent, dan ben jij de substitute. Zo gaat dat. Dit is Justin Timberlake. We're gonna rock your body.

0: De mensen die u kent van de hit Gonna Use It Up and Wear It Out. Ik heb het over Odyssey. Al moet ik zeggen dat dit toch wel een stukje credibeler was, maar niet zo'n grote hit als die Use It Up and Wear It Out. Zo zie je maar dat smaken kunnen verschillen. Maar deze was een hele leuke danceclassic uit 82 van Odyssey. Je kon luisteren naar Inside Out dus. Zometeen, Gene Chandler, Get Down, duiken we de 70s mee in, maar eerst die beloofde hit uit het einde van de jaren 80 van Orange Juice Jones. Dit is met I Saw You and Him, Walking in the Rain. Nou, dat zal alweer even geleden zijn, want regen hebben we hier nog niet zoveel gehad de laatste tijd. Onweer, ja, dat wel, maar dat is geen regen, hè.
1: The Party Train.

Ik weet niet wat u van carnavalmuziek houdt, maar misschien kent u de Deurzakkers nog wel van het hitje, carnavalshitje dan, Zak eens lekker door. Dat zou bijvoorbeeld een remake gebaseerd op deze Gene Chandler zijn Get Down kunnen geweest zijn. Hè? En achteraf maar klagen over rugklachten. Zometeen is er Quincy Jones, eerst nu Jubataan.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Een nieuwe of tweedehandswagen?
5: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
6: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteit. Tijdsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.

I'm stepping out tonight. Dat was het motto van Becky Bell. Allemaal leuk en wel. Laat ons nog even weten naar waar. Misschien komen we ook wel af. Morgen zijn we er weer vanaf 8 uur. Zometeen meer leuke classics hier bij Demerstaat. Ik laat je nu met Petra. En die laat zichzelf nog...

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Spanje is nog niet onder controle, dat meldt de Spaanse media. In totaal is al meer dan 1000 hectare in vlammen opgegaan. Zo'n 45.000 mensen in de regio zitten ook in lockdown. Intussen heeft de politie ook een man opgepakt die de brand veroorzaakte. Hij werkte met een slijpschijf aan de weg, terwijl dat eigenlijk verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden grote bosbranden. De financiële waakhond F.

0: Bijna 9 op de 10 Vlamingen is niet van plan om zijn reisplannen aan te passen door de hitte. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en HLN. Maar er is meer, zegt journaliste Hannelore Simoens.
1: Net iets meer dan de helft van de Vlamingen die gaat wel op reis deze zomer, maar die andere helft dus eigenlijk niet. Ze zeggen ja, het is financieel te moeilijk om dat te doen of ik doe dat helemaal niet graag. Maar er ook heel wat Vlamingen die zeggen ja, het is overal te warm nu, mij niet gezien, wij blijven thuis.
0: 1 op de 20 weet nog niet naar waar ze op vakantie vertrekken. Bij brouwerij AB InBev wordt al 3 dagen gestaakt in meerdere distributiecentra. Werknemers klagen onder meer over een personeelstekort. Door de staking lopen sommige leveringen aan restaurants en cafés vertraging op. AB InBev verwacht dat de staking maandag voorbij is. En de NAVO-lidstaten maken 140 miljard euro vrij voor militaire steun aan Oekraïne. Daar hebben de lidstaten een akkoord over bereikt. Het gaat onder meer om militaire uitrusting, ondersteuning en training. Concreet worden er dit en volgend jaar 70 miljard euro steun gegeven. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal kan er ook een bui vallen, bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Op het kanaal Zuid-Willemsvaart in Dilsen, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond, het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut FIAS. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
4: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, en dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
3: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het kanaal in Dilse, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut FIAS. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
4: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
3: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK-voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het kanaal in Dilse, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut Vias. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
4: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
3: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK-voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Radio Deemerstad.
3: Deemerstad. Ja, radio.
2: Tijdloos. En verfrissend.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De verwoestende natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het laatste nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.